via de farge. Ze dronken wien en prijsden de afjetten die van goud en zilver en messing en ijzer en hout en steen gemaakt werden. Wie weten niet hoe lang dit vast omgonnen weer. Wanneer ze er afjetten prijzen deden, dan is mij zo dat wordt meer als bloos een avond of de nacht genomen ha, wil zij hadden veel afjetten. Zij deden er zin bekleden als wanneer ze aanbidden deden en proefden er zin te bedaken en de nomen van religion. We komen nu bij gans wat andere. En wanneer we een beet van een beeld en zin kunnen houden, van hoe dat met zijn je was en ook hoeveel je luid door wat zijn je was door met, en dan met dat en zijn, hoor je nog wat nu passiert door in de grote stoof waar zij er vast haar. Vijfde vers en dat vijfde kapitel. En de moment schemer door de vingers van een man zijn hand en schreef op dat plaster aan de wand van de Chinese Paulist, jegen even van de lampenhouder, en de Chinese zag dat poort van een man zijn hand als dat door schreef. Nu dat gaat door direct mank stoppen, waar ik dat nu nane. Hij deed nu niet echt een droom of een visioen, wil dit als niet een man dem God nu zich trekken wel. God wil dit godloze besnuiten tegen dem hemel niet toch laten. En zo schrift hij op de wand door in de vast stoof. En wanneer we wonderen wem zijn vingers dat weren, dan moet ik zeggen dat ik leef. Dat weren dem nemelijke zijn vingers de jaren later op een zand schreef door in Palestina, als de vader zei de hore vrouw nog aanbrachte, zoals beschreven is in Johannes 8, de eerste alfars. Dan bracht dat dat verdammnis tot de farizeeën, over vergevenis tot de vrouw. Over hier wordt dat bloos gerecht voor de pensel van een koning zennen. Hij heeft hem God in hemel veracht. En Daniel wordt hem dat nu bood klaarmaken. Zaste vars. Dan verleed de kalier van de koning zijn gezicht en zijn gedanken troubelde aan, zodat zijn gelenken schudderde en zijn knieën klopperde de ene tegen de andere. Na jo, nu kon de koning Belshazzar niet meer stonen. Een paar minuten terug had hij vielleicht niet kunnen stonen, wils hij zo bezopen weer. Aber nu leef ik weer hij gans nicht, aber kon ik stonen wegen zijn angst. Dat schrievend, haft arm, bat hem dood je angst. Nu de zevende vers. De chenig schreeg luid dat ze zullen de stierenchickers, de Chaldea en de voorzaaiers innen brengen. En de chenig zei tot de wijze mannen in Babylon. Eerend weer de dit schrievend lezen kon en de mening op een boormakken, wordt met purper je kleed worden en de goldene tjeed wordt aan Ram zijn nekje hangen worden. En hij wordt de dreidhechste regeren zennen en dat koninkrijk. Zij nu dat hij de dreidhechste zal zennen en dat koninkrijk. De Daniel is zo je neef en zijn berecht. De man die dit beschreven heeft, moest zeker doorzennen en verstonen wat er passiert. Nabonides weer de werkelijke koning. Aber wils hij woer wiet aftriegen deed, weer Belshazzar de tweede en dat rijk. Nu de achte vers. Dan kämen al dem chenig zine weise mannen, aber zij kunnen de schrift op de wand niet lezen, en kunnen dem chenig ook niet de mening geven daarvan. Als Belshazzar zich bevoten kon, roept hij de weise mannen en vroeg den nur de mening van dat schrijvend. Aber zo als verheer, wanneer de chenig wordt van God kreeg, dan kunnen de weise en voorzaaier dat niet duidelijk maken. Zij kunnen niet weten wat dat weer. Wilst dat met dem God im Himmel te doen houd, dem God, dem zij nicht kende? Dit weer dat derde mal, dat de wijze mannen dem chenig die dan weer nicht een antwoord geven kunnen. Nee, in de vars. Dan troubel dem chenig dat zeer, en zijn gezicht weer veranderd, en zijn roodgevers weer erstaunt. En er kon zich een beet denken, wo dort door met zijn gewast en de grote stoof. Een paar minuten terug werden ze alle schaftig en luid gewast en erdoen. Nu zijn ze alle nichten
en zeer bedutst en getrubbeld. Tien de farge. De kenigen, tjem en de fast stovenen, wein al dem kenig en zine verstes erweerd, en de kenigen zeed, O kenig, leef voor Emma. Lot in je gedanken die nich trubbelen en lot in je zegt, nich je aan dat zenne? De kenigen hier is Emma han de grootmutter kenigen, dem Nebuchadnezzar zine vrouw. Door met zenne en je luid van jammerere, je waast, en als ze heerd wat de trubbel weer, tjem ze en dan met hem tjenig te reden. De afte farge. Door is een man en dien tjenig rik, en dem heilige God zien juist is en aan, en dien voor de zine tijd weer licht en verstandnis en aan je vangen, zoals de wijsheid van de jatte, en dien voor de, ik zei dien voor de tjenig, moek dem de meester even al de heiksmeesters, stierencheckers, Chaldea en Warzaiers. Dien voder de tjenig. Gesellschaft wordt dan met één woord ongediet. En dat kan voder meenen, of de grootvoder, of de oergrootvoder, of de wiedertrig. Dat meen bloos dat deze en de familie linie weer. Twaalfde vers. Een zentemol en dem wordt een bijzondere juist gevangen, een wijsheid, een verstandnis, en de mening van dreim uitlaaien, een zware zoutse wiese, een twijfel

en sem sach wie hij geradeweis in Henrys omtunten gode lande deit. Am nächsten dag, het wie klok acht, stich sem taub met zijn papa in de kutsch, die dan naar Boston voren soll. Doch de Henry, van dem wie nuschte seine, Lothar heet sem davon, dat zijn vriend den fell nicht mal liefungen haut, denn de oven wie te dunkel en te nevelig gewesen, en zo wie de nur recht verloren gegonen.

0: The clock is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ecco dai pangot in wood!
2: Welkom to ons Bibelstudienprogramm. Neem deine Bibel en fang einmal Salz uit, wo Gott de Haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij zet mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinther fing wie Trouble en Spolung in de kerk. Paulus zien rood als in Schädi für Christus.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Andre programmer sind alle op CDs te hebben. Eine CD met 2 programmer kost $10. Schickt uns het geld met, wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Kanada wonen, ken je deze programmer van de station, wo je de hier kriegt. De nummer voor dit programma is 638. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 638.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzten Programm sah wir, dass Nebuchadnezzar seinen Traum verfolgt wird. Gott starrt am von seinem Thron rauf und er wird von der Gemeinschaft von den Menschen weggetrieben und wird so aus dem Steg frei und muss groß freten, so aus frei für 7 Jahre. Von der, wo wir Nebuchadnezzar sehen, Belshazzar, der wird nicht König wir betrachten. Wir wollen seinen, dass er ein Fast überreiten deit, und dann, wo Gott am zu Grund bracht. Wir wollen seinen, dass er auch Daniel Raubtum dienen, was die Handschrift an der Wand zu bedienen hat. Ich lade die Ware an, um das Programm zu hören, um zu seinen, was wir hier Ware lernen können von dieser Geschichte im Alten Testament. Herr, ich danke dir Ware für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun Ware muss rechtlich sein zu allen Töchern. Amen. Hier ist Ware Mettjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir sind von da in das Daniel-Buch in das 5. Kapitel. Das Kapitel beschreibt erstens, wo der junge Belshazzar, der dann in Babylon die königliche Stadt einnimmt, ein großes Zupfast anstellt. Das Kapitel hat dann auch die sehr interessante Taufall, wo das so leid aus ein Mann seine Finger steht an ein von den Wängen, was anschreibt. Das Kapitel kann eingedeelt werden an die Taufall, die in das Kapitel beschrieben sind. Ich war die Eindeelungen hier nun nicht geben, weil wir waren dort sehen, an dem, dort wir durch das Kapitel studieren wurden. Was in das Kapitel beschrieben ist, passiert in nach den Leuten, als was in das 4. Kapitel passiert. Nur allem noch ist der König Nebuchadnezzar gestorben, und sein Schwiegersohn Nabonidus, wir sind ab dem Thron. Aber nur allem noch, wie er weich von Babylon in den Trich erinnert wurde, und sein Sohn Belshazzar, der dort königlich hat, besorge, und saht endlich ab den Thron in Babylon. Dort schien meist so, als wenn die Nebuchadnezzar selbst keine Sehens hat, buta einem. Und der wege dann auch König, nur Nebuchadnezzar, aber bloß für ein sehr kleines Stut, und dann deit sein Schwager am Todmacher. Dem Schwager sein Sehen wir dann König, aber auch bloß für ein sehr kleines Stut, und dann ward am auch dort gemacht. Und noch ein von den Schwiegersöhnen ward dann König, und dort wird dann die Nabonidus. Da sind Söhne, ihr wisst, durch die Jahre, die haben geprüft, dass Daniel Burg zu kritisieren, und sahen dann, dass noch niemals in Belshazzar König wir in Babylon. Aber warte, so als der Herr dort vorken den, haft he durch Weltgeschichte, und wort Menschen vergrove kennen, von so'n dort viel Jahre trägt passiert, dort bestätigt, dort jo, da wir ein König in Babylon, der Belshazzar heit, sein Vater, Nabonidus, wir der König, aber der wir für lange Tide von Babylon weich und kriegs, und sein Sohn Belshazzar bleibt dann in Babylon, und wir da endlich König. Der Prophet Jeremia gibt eine besondere Prophetie, in das 27. Kapitel des 6. und 7. Vers, wo er schrift, und nun habe ich all diese Länder, dem Babylon-König Nebuchadnezzar, mein Diener, gejeft, auch die Tiere am Fleck habe ich am gejeft, die am Diener Seele, und all die Nationen Seele am Diener, am und sein Sehen und sein Großsehen, aber dort eng von sein Land kommt. Und dann wurden viele Nationen und manche Könige sich selbst dienen von Arm. Und es gesagt, dort Babylon Rick wird so lang regieren durch sein Sehen und sein Großsehen. Und dann wird dort Babylon König Rick, der goldene Kap, tun einkommen. Also dort ist dann der Hintergrund von diesem Belshazzar. Da ist noch was, das interessant ist, von was sie fangen, als sie da ausgerufen und die am Jägen, sie haben da schrieben gefangen, dort redet davon, dass die Nabonidus ein Gebet ausgeschrieben hat, to den Mond aufgeht für sein Sehen. Und das ist ungefähr so als das. Mein Sehen, mein Hortsumme, macht seine Gottheit ihre und sich nicht selbst zu Sinn angeben. Wir wollen in dieser Hinsicht auch sehen, dass der Belshazzar dem Daniel das Dritthechste und das Königreich machen will, nicht das Tweithechste. En waarom dat? Wils hij Belshazzar weer de tweede? Zijn vader weer eindelijk de woorden tjenig. Welke schicht heeft ook bestedigd en heeft ze gewoon de nummers gegeven van de generaal die de karnool weggeleid houdt van de stad Babylon, wils de Babylonen houden door een karnool gegroefd, zodat het water van de Euphrat River derg Babylon raand. Over de Mede-Perse generaal houdt dat afgesneden en zo kunnen zij in een nacht en de Babylon-stad erin komen met ihre armee, ohne dat de Babylonen dat in worden. Dat passiert während de Belshazzar door Wien drank en zijn grote vergnügen gehad. Ze dachten zo dat het aanmerkelijk weer, dat irgendwer de stad overnemen kon. En bet wat meer van de stad, dat ze zo dachten dat China de overnemen kon, en dat weer waarom des hoognese Belshazzar zo dacht dat hij door een hoge goede tijd kon ha. Aber dat weer niet bloos de riefen, die door dicht de stad ran, daar weer ook een wand rondom de stad. En dat weer ook niet maar bloos een natte wand. Die weer 24 kilometers aan jeder zijde van de stad, als rondom de stad, weer dat dan 96 kilometers. De wand weer ganz van Tiegelen abgebouwd en die weer 300 meter hoog en breed genoeg dat 4 zwagers door kunnen zijde bij zijde de lengte voren. Nebuchadnezzar had dat ook zo ingeveerd, dat zij door bijna genoeg getreden water hadden voor jaren, ohne meer aan in te brengen. Waarom dit grote vast door, dat die Belshazzar aangesteld had, weet wie niet. Vielleicht weer dat wat dat to dat volk in de stad aandieden zal dat zij moedig blijven, dat alles in ordning weer, wie weten niet. Aber wat immer, door weer zeer veel spiertes, en mensen dronken door zoveel als ze willen. Mij heeft dat zeer geïnteresseerd, dacht de jaren. Waarom mensen de idee hebben dat wanneer ze toekomen willen van wat Emma, dat mag zinnen, dan leven ze door met bijen en spiertes zinnen. Wel, mensen willen dat niet leven. Aber spiertes is een veel groter probleem in de meeste nationen als een denken wordt. Mensen bezoeken zich en wat schoon is, is dat wanneer ze bezopen zijn, dan denken ze toch nog zo dat ze een koor voor het kennen, en dan hebben ze zo fucking een angelek. En jo, dat wordt een angelek genaamd. Over mij is zo dat zo eindelijk zest wordt genaamd worden. Ik weet niet wat. Is het een angelek wanneer een mens zich moet wel eens bezoeken deed, en dan in een voortige nentschrift een voorte lengte goos, oder wacht je een aanreichte ziet en sluit wem dood? Mijn predjevriend vertelde een geschicht van een groep mensen die in toekomen hadden gehad om de probleem te reden wegen spiertes, een betijbingsmiddel dat aanrecht gebruikt wordt. En jo, ze vangen er toekomen aan met een spiertespartij. Mest niet te leven hoe blind enige mensen zijn. Ik ga hier ver mij een bericht dat enige gegeven heeft die ongezacht had hoeveel mensen in Amerika en 1 jaar spenden deden voor spiertes en zo wordt. Nu, dit is nu al bij 30 of meer jaar terug. En dan weer dat bij 21 biljoen dollars in 1 jaar. Niet miljoen, biljoen, 21 biljoen dollars. Dat zouden dat spiertes en andere zo wat andere de kan en deed en hoeveel dat kostte deed zo'n traag te maken dat spiertes vernichten deed, is meest niet te leven. En dag, mensen leven ze moeten wienen, bijen en spiertes drinken om je zalschaftelijk te zijn. Wanneer waar we opwekken, vriend? De regeringen en landen proeven dan wat te doen met het probleem, maar kunnen niet veel wat voor zich brengen, wie zoveel van die zijn zelfs schloven te wien en zo wat. Hoe kunnen ze dan regel invieren die de problemen lezen zullen? De Belshazzar had hier een grote zoekpartij, en die wilden alles zo doen dat ze niet wisten dat de Mede en Perse door onder de stad op de 3 jaar rieven bademen inkomen, en die de stad in dezelfde nacht wilden overnemen en de Tjenig en zijn mannen doodmaken. Nu Daniel, dat 5e kapitel, de 1e 3 vers. Belshazzar de Tchenich moek een grote fast voor een duizend van zijn odelmensche, en hij dronk wien met de duizend. En als hij den wien schmaken deed, geef Belshazzar bevel dat de galdene en zelvene gefeze die zijn voor de Nebuchadnezzar genomen had uit den tempel die in Jeruzalem weer, zullen geholt worden, zodat de Tchenich en zijn Tchenichseens zijn vrouwes en zijn nebenvrouwes daaruit drinken kunnen. Dan brachten zij de galdene gefeze die uit God zijn tempel in Jeruzalem genomen werden, en de Tchenich en zijn Tchenichseens en zijn vrouwes en zijn nebenvrouwes dronken wien uit den. Dis man deed niet bloos den fiend boete tratsen, op nu dat hij al die bezopen is, deed hij woord dat zijn vervoerder Nebuchadnezzar niemals wat je donen ha. Als Nebuchadnezzar Jeruzalem neem, weer hij een heidnische Tchenich, en hij neem de galdene en zelvene gefeze uit in tempel, en bracht die naar Babylon. Ob als hij dem Herr Tchane leed, schijnt had hij die verwoord erin uur. Dat is meilig dat als de Belshazzar zijn nat een jong weer, dat hij manchmal rumschnappert, zo als jonges donen, en had die gefeze door je zijne, en aanwoord dan emmerhan verboden zijn dat hij niet met die spelen zal. En de woorden aan ook duidelijk gemaakt hebben waarom. Ob nu dat hij een kleine Tchenich is, denkt hij aan de gefeze als hij zo half bezopen is, en geeft bevel dat die zullen uitgebracht worden. De gefeze waren eindelijk niet meer heilig. Heilig meint dat wat ontzien gezet is voor God zijn dienst. Ob Belshazzar deed God trotsen, en wat hij deed. En het is dan manchmal zo, wanneer wie zijn de woemensche God trotsen, dat wie daar wat wegen donen zullen, en wonderen waarom God dan niet wat met deed. Ober vriend, God heeft veel tijd en geduld. Hij wordt door met handelen met de tijd. Je rood zo als hij met Belshazzar handelt wordt, te reich de tijd. Belshazzar wist dat zijn vervoerder Nebuchadnezzar zich bekeerd had God channeleerd, en had den woorden God geëerd, en dacht deed hij moed welens dem Herr trotzen en verachten. Sprechen 29, Eerste Vers zegt, wem Falken vermoond wordt, deed zijn hart verhoorde, en wordt hastig vernicht worden en dort ohne rood.

via de farge. Ze dronken wijn en prijsden de afjetten die van goud en zilver en messing en ijzer en hout en steen gemaakt werden. Wie weten niet hoe lang dit vast omgonen weer. Wanneer ze er afjetten prijzen deden, dan is mij zo dat wordt meer als bloos een avond of de nacht genomen ha. Wil zij hadden veel afjetten. Zij deden er zin bekleden als wanneer ze aanbidden deden en proefden er zin te bedaken en de nomen van religion. We komen nu bij ganz wat anderen. En wanneer we een beet van een beeld en zijn kunnen houden, van hoe dat met zijn je was en ook hoeveel je luid door wat zijn je was door met, en dan met dat en zijn, hoor je nog wat nu passiert door in de grote stoof waar ze er vast hebben. Vijfde vers en dat vijfde kapitel. En de moment komen door de vingers van een man zijn hand en schreef op dat plaster aan de wand van de Chinese Paulus, jegen even van de lampenhouder, en de Chinese zag dat poort van een man zijn hand als dat door schreef. Nu dat gaat door direct mank stoppen, waar ik dat nu nana. Hij deed nu niet echt een droom of een visioen, wil dit als niet een man dem God nu zich trekken wel. God wil dit godloze besnuiten tegen de hemel niet toch laten. En zo schrift hij op de wand door in de vast stoof. En wanneer we wonderen wiems zijn vingers dat weren, dan moet ik zeggen dat ik leef. Dat weren de nemelige zijn vingers de jaren laten op een zand schreef door in Palestina. Als de vader zei de hoere vrouw nog aanbrachte, zoals beschreven is in Johannes 8, de eerste alfars. Dan bracht dat dat verdammnis tot de fariseer, over vergevenis tot de vrouw. Over hier wordt dat bloos je recht voor de pensel van een koning zijn. Hij heeft hem God in hemel veracht. En Daniel wordt hem dat nu bood klaarmaken. Zaste vars. Dan verleed de kalier van de koning zijn gezicht en zijn gedanken troubelde hem, zodat zijn gelenken schadderde en zijn knieën klapperde ene tegen de andere. Nou ja, nu kon de koning Belshazzar niet meer stonen. Een paar minuten terug had hij vielleicht niet kunnen stonen, wil hij zo bezopen weer. Maar nu leef ik weer hij ganz nicht. Maar kon ik stonen wegen zijn angst. Dat schrievend, haft am, bat hem dood je angst. Nu de zevende vers. De chenig schreeg luid dat ze zullen de stierenchickers, de Chaldea en de voorzaaiers innen brengen. En de chenig zei tot de wijze mannen in Babylon, eriënt wer de dit schrievend lezen kon en de mening op een boor maken, wat met purper je tleed worden en de goldene tjeed wat aan Ramzien je nekje hangen worden. En hij wordt de dreidhechste regeren zijn en dat chenigrijk. Zij nu dat hij de dreidhechste zal zijn en dat chenigrijk. De Daniel is zo je neef en zijn berecht. De man die dit beschreven heeft, moest zeker door zijn en verstaan wat er passiert. Nabonides weer de werkelijke chenig. Maar wils hij woer wiet afkriegen deed, weer Belshazzar de tweede en dat rijk. Nu de achte vers. Dan kiemen al die chenig zijn wijze mannen, maar zij kunnen de schrift op de wand niet lezen en kunnen de chenig ook niet de mening geven daarvan. Als Belshazzar zich bevoten kan, roept hij de wijze mannen en vroeg den naar de mening van dat schrijvend. Maar zo als verheer, wanneer de chenig wordt van God kreeg, dan kunnen de wijze en voorzaaier dat niet duidelijk maken. Zij kunnen niet weten wat dat weer wilst dat met dem God in hemel te doen houd, dem God, dem zij niet kende. Dit weer dat derde mol, dat de wijze mannen dem chenig de dan weer niet een antwoord geven kunnen. Nee, in de vers. Dan troubel dem chenig dat zeer, en zijn gezicht weer veranderd, en zijn roodgevers weer erstaand. En er kon zich een beet denken, hoe dat door met zijn gewaast en de grote stoof. Een paar minuten terug werden ze alle schaftig en luid gewaast en erdoen. Nu zijn ze alle nichten
en zeer bedutst en getrubbeld. Tien de farge. De kenigen, tem en de fast stovenen, wegen al dem kenig en zijn verstes erweerd, en de kenigen zeed, O kenig, leef voor Emma. Lot in je gedanken die nicht trubbelen en lot in je zegt, nicht geändert zijn. De kenigen hier is Emma aan de grootmutter kenigen, dem Nebukadnezar zijn vrouw. Door met zinnen en je lood van jammerere, je waast, en als ze heerd wat de trubbel weer, tjem ze en dan met hem tjenig te reden. De afte farge. Door is een man en dien tjenig rik, en dem heilige God zijn juist is en aan, en en dien voor de zine tijd weer licht en verstandnis en aan je vangen, zoals de wijsheid van de jatte, en dien voor de, ik zei dien voor de tjenig, Moek dem de meester even al de heiksmeesters, stierencheckers, Chaldea en voorzaaiers. Dien voordat de tjenig. Gezelschaft wordt dan met één woord ongediet. En dat kan voordat meenen, of de grootvoordat, of de oergrootvoordat, of de wiedertrig. Dat meent bloos dat deze en de familielinie weer. Twaalfde vers. Een zentemol en dem wordt een bijzondere juist gevangen. Een wijsheid, een verstandnis en de mening van dreim uitleien, een zware zotse wijze, een twijfel lezen, dat is de Daniel, dem de tjenig, dem nome Belteschatzer geeft. En nu laat hem Daniel geholt worden, en hij wordt die de mening wijze. De oude tjenigen is nu gekomen, groot zijn uit zijn loog eruit te helpen. Zij laat hem weten dat er een man is met nome Daniel, en juist ervalt een man die dat schrijvend lezen kan. Ik wonder, hoe weer ze zich zo zeggen? Door wie tjen verleicht doorbij, ze schijnt weer zeer zeggen. 13. en 14. vers. Dan wordt Daniel ver dem tjenig gebracht. De tjenig zegt Daniel, Bist du de Daniel, die van de gevangenen van de Juden zins, den mijn voordat de tjenig van Juden bracht? Ik heb sogar van die gehoord dat dem heilige God zijn juist en die is, en dat licht een bijzondere wijsheid en die gevangen is. Na jo, nu wordt Daniel in hen gebracht. Dat schijnt meest zo als van Daniel zijn ambt verloor als Nebukadnezar starf. De 15e en 16e vers in het 5e kapitel. En zij, de wijze mannen en de stierencheckers, worden in hen gebracht voor mij, dat zij dit schrijven zullen lezen en mij weten laten wat de mening daarvan weer. Maar zij kunnen mij niet dat uitleiden daarvan geven. En ik heb gehoord van die, dat du mening geven kanst en twijfel lezen. Nu, wanneer du dit schrijven lezen kanst en mij kanst de mening uitleiden, dan zal die met purper gekleed worden en een goldene tjederam die in je nek gelegd en du zalst de dreidheiste herrscher zijn en dat tjenigrijk. De tjenig proeft Daniel te schmeichelen, en deed hem datzelfde aanbieden dat hij de andere aan je bode houdt. Maar de Daniel, zei wat hij zegt. 17e vers. Dan antwoord Daniel en zei te dem tjenig, Laat die goof voor die zelfs zennen, en jef die loon te zestweem. Doch waar ik dat schrijvend te dem tjenig lezen, en hem weten laten wat dat meent. Daniel deed dem Belshazzar zijn goof bestutzen. Ik veracht dem tjenig ganzen koor. Meer zo dat wanneer de tjenig zich niet zo zeer je angst had, dat hij Daniel verlegd wordt haar schouder aan je donen. Aber zij, waarom zal Daniel de goof en dat ambt niet verachten? Hij wordt dat om meeste maal een paar stunden haar gehad. Wils de meide Perse armeeën weer al in de stad, reed om die even nemen. Nog eenerlei, verdem dat Daniel aan dat verlezen deed, en de mening jeft, jeft hij dem tjenig een zeer besonders goede predigt. Daniel wil nu niet een jonge man en dem oude Nebukadnezar zijn jegen woord. Hij wil nu een oude man en dem jonge tjenig zijn jegen woord. En hoor wat Daniel dem Belshazzar nu zegt. 18e en 19e vers. O du tjenig, de allerheiste God, jeeft Nebukadnezar dien voorde, en tjenigrijk, en medastigheid, en haarlijkheid, en eer. En voor al die medastigheid die hij aan jeef, deed alle veldje en nationen en sproken ver aan zetteren, en angsten zich ver aan. Wem hij wil, moet hij dood,
en wem hij om leven houden wil, hield hij om leven. En wem hij eren wil, deed hij naar hecht geven, en wem hij wil, deed hij dood brengen. De tjenig Nebuchadnezzar wie een absoluut harsche op deze eerd. Door is het dem tjen zo'n tjenig gewaast. En ik leef ook niet dat door jemels waarde wordt en tjenig zijn zoals de Nebuchadnezzar wie, maar de Antichrist komen wordt en wordt proeven over de ganse welt te regeren. En hij wordt het ook doen, winst in de laatste 3,5 jaar. En Daniel deed dem Belshazzar nu verleihen, hoe God met zijn grootvader gehandeld had. God deed hem op den troon stalen en had hem een weltkenig rekjeeft. En nu wordt Daniel den kenig Belshazzar verleihen van de ervaring die Nebuchadnezzar had. En waarom dat zo weer? Mij is even zo dat Belshazzar de geschicht vielleicht eermaal wat geheerd hebben. Aber ik bedoel zeggen of hij de geschicht wat zo geheerd ha als Daniel hem den nu wordt vertalen. Mij is zo dat de kenig den wat geheerd ha ohne dat poort dat het God weer, die dat je donen had. Wer weet even, de tjenig Nebuchadnezzar, heeft dem jong Belshazzar de geschicht vielleicht zelfs vertaald. Aber ik wou dat matelote wat het netste moet om zingen, hoe Daniel aan dat verleihen wordt. Also bedankt God de zegen, mijn vriend.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

0: The clock is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ek kod aipan gott in wut.
2: Welkom, dans Bibelstudienprogramm. Nam dine Bibel en fing emal salz eet, wa gout de haar as.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinther ving wie trouble en spolunk in de kerk. Paulus zien rood as in shady voor Christus.

The Clock as Tieren. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Paulus had en hoort van een missionoa. Nein, er fragt sich, ha wie ook horten van missionoren? Wat wie immer waren in verlangen han, zo'ne menschen te helpen, wat het evangelium nog nicht so rechtig tjanen, oder dat rechtig verstonen? Wel, van story war mol een beetje gedanken merken. Dat nächste wordt ons dan berecht, wo Paulus van Ephesus wachtjink, en bezocht nog eenmaal waren de gemeenten en Macedoniën in Griechenland. En zo zijn we dan bij de 20e kapitel aangekomen. En door, in de eerste vers zegt het, en als de oproer even weer, roept Paulus de jongen naar zich, spreek aan Mauto en zeeend aan, en geef zich op een reis naar Macedoniën. Dit moet ook neidig geweest zijn. Ik geloof dat de gemeenten Ephesus moet zich toch ziemlich gegruld hebben als des grote oproer weer. Nu sprak hij aan Mauto en hij verlaat. En dat zegt in vers 2, als hij door deze länder gereisd weer en door met veel weer Mauto gesproken had, kwam hij naar Griechenland en blijft door 3 maanden. Paulus zijn arbeid hier en deze nieuwe gemeenten weer aan Mauto te spreken. Wo immer hij aan ging, had hij immer ware trouble met de Juden. Die stonden am nom leven. En wie weet nog, dat het voor Paulus immer gefährlicher wordt. Irgendein Dag konden Juden dort gelecken, dort ze am kunnen anbrengen, wie sie sochten ohne Gelegenheit. Dat sagt in Vers 3, als die Juden am Anfang notestonen, groß, dass hij reit wie nur Syrien te reisen, wordt hij sich einig, trägen um Mazedonien te gehen. Dit dient hier an, dat Paulus in der letzten Minut zijn Reiseplan ändern deed, wie sei doch wohl wat entdeckt had, dat die Juden irgendwo nur am Lüden. En so ging er op een anderen Weg träg uit Griechenland, war er noch Kleinasien. Dann kommen wir in Vers 7, war er noch die Stadt Troas. Nu zegt hier, als die Jünger den ersten Tag in der Weg totkeimen, dat Brot te breken, en wils Paulus den nächsten Tag reken wieder te reisen, rede hij toe aan, wat midden in de nacht. Ha je dat gemerkt? Dat zegt hier, als de jinger den eersten dag in de werk totkeimen dat brood te breken. Dat meint, ze komen om eersten dag, also den zindag, toop, om brood te breken, dat ovenmaal te houden. Dit is waarder een bewijs daarvoor dat al de ganz eerste gemeenten te die tijd den zindag hielden en niet meer den sabbat. Eensje mal vroegen mensen van deur, waarom houden we niet meer den Sabbat? De Sabbat is gezinnend. Maar het Nieuwe Testament bewijst ons immer waar dat die eerste gemeente den eersten dag hield. Dat is de zindag, wiens dat is de dag, wanneer Jezus eenmaal van dood opstond. En dat zijn we hier ook in Troas, en deze missionsgemeente, wat Paulus eenmaal gerend had. Deze farizeeën ons ook, dat Paulus bozig weer en wil om nächsten morgen wieder reizen. En door wein houden ze oventjort. En Paulus zegt het hier, predigt wat eine Nacht. En hier hebben we de interessante geschicht, dat ze eine gewisse Boverstoof wären, wo er veel lampen wären, also dat wieder dag. En dan redet hier van een jongen man, Eutychus, dem passiert wat ganz schwierig, wat ganz besonderet. Aber wir seien nur quara, wo Gott seine Macht, der mit an wir. Das sagt, des junger Mann saht ab et Fensterkopf. In wils Paulus so lang predigen deid, schleip hei so deib an, dort ab einmal rüt fall, no büten ab a Gaus, 3 Stock rauf. In sie seden hei fall do han, in wir daut. In wat passiert? Paulus jink rauf. En Paulus bed en leed zich op den Charper. En dat zegt, ze houden hem op, en hij weer doch levendig. En ze namen hem ne huis, en ze weer een zeie getreist, de derg. En Paulus jink over waar het trekken op, en dat zegt, hij predigt door wat het Samariest wordt. Dat moet een zeie lange tjoet gewaas zijn. Ober ik denk zo, wanneer ik had kunt in Paulus zijn verzameling zetten,
und von am Lehren.

Vandaag fangen we een andere soort van gelijkenissen aan. Voor de nächste paar weken willen we ons met gelijkenissen over dat gerecht beschäftigen. Ik freu me dat ik God zien word wat er zo met je deilen durf. Mocht de Heer ons op een harte geven dat we zien word te ons reden laten, dat is mijn wens en gebed van jou. Dat vandaag je gelijkenis reed over een probleem wat bestemd ook einem jeden van ons besonders aangeht. Dat handelt zich om dat vergeven. Dit gelijkenis wie ook waar dat een vraag veroorzaakt. En ditmaal wie dat over niet een gesetzeslehrer, die de vraag stelt over een van Jezus zijn jünger. Dat gelijkenis ving wie in Matthäus Evangelium, kapitel 18, de verse 21, die 35 beschreven. Nou dit leidt, wel wie dan taub uit Matthäus kapitel 18, de verse 21, die 35 lezen.